0: Kijk hem onder, kijk hem onder. Dan zul je het paren aan de accordi.
1: Accordi.
0: Die moet naar Gavai, zwaar moet naar,
1: zwaar moet naar.
0: Maar ach, is niet voor aan.